0: forget where we were. I forget where we were, Mom. I forget where we were, Mom. I forget where we were.
1: Ben Howard live. Echt helemaal in zijn eentje zit hij daar, gitaar en klaar. Dat is toch mooi als je dat kan, zeg. I forget where we were. That was great, Ben.
2: Hey, thank you.